0: momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag zo goed als droog in Lelystad. We hebben wel met wolkenvelden te maken, maar de zon maakt het geregeld vriendelijk. Met een middagtemperatuur van 21 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar later ook wolkenpartijen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het heel anders. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog en breekt de zon goed door. Met de zon erbij en een matige zuidwestenwind is het met 23 of 24 graden bijna zomers warm. Donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Daarbij wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
4: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vanochtend met toenemende bewolking te maken in Lelystad. Later vanochtend en begin van de middag valt mogelijk een beetje regen of motregen. Van het westen uit klaart het later op de dag weer op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden later vandaag best aangenaam. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam warm. Vannacht droog met brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is het een prima zomerdag. Bij weinig wind en flinke perioden met zon stijgt de temperatuur in de middag naar 28 of 29 graden. Wel is later in de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag is het tropisch en klam en dan ontstaan meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is op dit moment nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Er staat maar 1 file in de regio. Op de A1 Amsterdam tussen Soest en Hilversum Noord ben je 10 minuten extra kwijt. Er staat 3 kilometer en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülse Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord staat namelijk 3 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vanochtend met toenemende bewolking te maken in Lelystad. Later vanochtend en begin van de middag valt mogelijk een beetje regen of motregen. Van het westen uit klaart het later op de dag weer op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden later vandaag best aangenaam. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam warm. Vannacht droog met brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is het een prima zomerdag. Bij weinig wind en flinke periode met zon stijgt de temperatuur in de middag naar 28 of 29 graden. Wel is later in de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag is het tropisch en klam en dan ontstaan meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Baarn en Hilversum-Noord 10 minuten extra nodig. Er staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: do.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze zijn allemaal wat geruisloos langs me heen gegaan. Al die geweldige relaties waar mensen het altijd over hebben. Maar eerlijk is eerlijk, het lag ook wel een beetje aan mezelf. Ik lette gewoon niet goed op wat er met me gebeurde. Neem nou de relatie tussen jou en mij. Ik had gewoon niet in de gaten dat je veel te bezitterig deed over me. Ik kreeg gewoon niet de kans om mezelf te zijn bij jou. Toen ik dat doorhad, kon ik niets anders dan de eerste stap nemen. Eén van ons moest het veld ruimen. Ja, je was wel lief voor me, maar ik had soms het gevoel dat ik overal van afgeschermd werd. Dat ik niet overal bij mocht zijn. Nou ja, wat krijg je dan? Dan word je wat nors en tegendraads, net als een kind. Dat is wat mij overkwam. En dus moest ik stoer zijn en jou de deur wijzen. Maar of ik daar nou zoveel gelukkiger van ben geworden? Want ze zeggen wel eens, scheiden doet lijden. Nou, dat gaat in dit geval zeker op. Want één van ons ligt op dit moment eenzaam in dat veel te grote tweepersoonsbed. De hele nacht naar het plafond te staren. Eén van ons zou willen nu ergens anders te zijn. En één van ons ligt hopeloos te wachten op dat ene telefoontje. Eén van ons wentelt zich in zelfmedelijden en verdriet. En kan zichzelf ervoor de kop slaan om zo'n stommiteit. Nee, het was niet handig van me om je de deur te wijzen. Maar ja, één van ons moest zo nodig. En nu heb ik spijt.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vanochtend met toenemende bewolking te maken in Lelystad. Later vanochtend en begin van de middag valt mogelijk een beetje regen of motregen. Van het westen uit klaart het later op de dag weer op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden later vandaag best aangenaam. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam warm. Vannacht droog met brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is het een prima zomerdag. Bij weinig wind en flinke periode met zon stijgt de temperatuur in de middag naar 28 of 29 graden. Wel is later in de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag is het tropisch en klam en dan ontstaan meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt het nog even langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
0: Meer lokaal nieuws op Radio.

0: radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: We hebben vanochtend met toenemende bewolking te maken in Lelystad. Later vanochtend en begin van de middag valt mogelijk een beetje regen of motregen. Van het westen uit klaart het later op de dag weer op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden later vandaag best aangenaam. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam warm. Vannacht droog met brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is het een prima zomerdag. Bij weinig wind en flinke periode met zon stijgt de temperatuur in de middag naar 28 of 29 graden. Wel is later in de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag is het tropisch en klam en dan ontstaan meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Amersfoort heb je bij Zwolle Centrum nog 20 minuten oponthoud. Er staat daar een auto met pech en daardoor zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epe 4 kilometer file. En daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

twijfel komt vanzelf in mij. En ik was nooit de man die

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het midden van het land. Te beginnen op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord heb je 20 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn hier dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Epe nog 1/2 uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1.000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat

0: één tas 170 euro kost. Bij minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's. Dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vanochtend met toenemende bewolking te maken in Lelystad. Later vanochtend en begin van de middag valt mogelijk een beetje regen of motregen. Van het westen uit klaart het later op de dag weer op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden later vandaag best aangenaam. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam warm. Vannacht droog met brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is het een prima zomerdag. Bij weinig wind en flinke periode met zon stijgt de temperatuur in de middag naar 28 of 29 graden. Wel is later in de avond kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag is het tropisch en klam en dan ontstaan meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de 28 Groningen naar Zwolle staat bij Zwolle Noord een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn hier dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en een matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond is de kans op een stevige regen- en onweersbui groot. Vrijdag is het tropisch benauwd met meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de 28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord staat een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten. En er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen. Dat komt door een kapotte trein en dit duurt ongeveer tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen door een kapotte trein. Dit duurt tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost, bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en een matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond is de kans op een stevige regen- en onweersbui groot. Vrijdag is het tropisch benauwd met meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet drie rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond is de kans op een stevige regen- en onweersbui groot. Vrijdag is het tropisch benauwd met meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weer.

0: weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat één tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond is de kans op een stevige regen- en onweersbui groot. Vrijdag is het tropisch benauwd met meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna 500 miljoen euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het midden van het land, de meest oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Bilthoven is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna een half miljard voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon, bij een graad of 23.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW heeft uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond is de kans op een stevige regen- en onweersbui groot. Vrijdag is het tropisch benauwd met meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits in het midden van het land bestaat met name uit korte dagelijkse files op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Voor 7 naar 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst 9 kilometer, maar ook daar 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 9 kilometer. En hier heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in het midden van het land. Er zijn vooral dagelijkse files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 10 minuten. En de meeste oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar in de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar

0: per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond is de kans op een stevige regen- en onweersbui groot. Vrijdag is het tropisch benauwd met meerdere buien verspreid over de hele dag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in het midden van het land. Deze avondspitsen staan vooral wat korte dagelijkse files, zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voor Barneveld 5 minuten vertraging. Hetzelfde geldt voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Den Dolder 10 minuten oponthoud. En tenslotte de meeste vertraging zien we op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 12 kilometer langzaam rijden stilstaan. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu korter in het midden van het land. Wat toch opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 kilometer file tijd met een kwartier oponthoud. En de N302 Harderwijk richting Lelystad. Voor de aansluiting met de A6 staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Is woningbouw aan de randen van parken te overwegen of taboe? Daarover praat de gemeenteraad eind deze maand. Lelystad heeft mooie groene parken, maar ze zijn wel wat eenzijdig, wat de biodiversiteit niet ten goede komt. En er kan meer mee worden gedaan voor bewoners. En verder zou je misschien hier en daar aan de randen huizen kunnen bouwen. Dat zijn de uitkomsten van een inventarisatie die het college van BMW heeft laten opstellen. Raadsleden reageren over het algemeen instemmend, maar VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat woningbouw voor hen onbespreekbaar is. En de babygroentetas, een tas met verse groenten als kraamcadeau voor het stimuleren van gezond eten, is in Lelystad niet haalbaar, tenzij de gemeente er 10.000 euro's per jaar extra voor uittrekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat BMW hebben uitgevoerd op initiatief van Jong Lelystad. Gezinnen zouden voor hun eerste kind 8 weken lang verse groenten krijgen. Het fenomeen bestaat al in een aantal plaatsen. De gemeenteraad dacht aan 25 mil voor 1000 tassen, maar de landelijke organisatie zegt dat 1 tas 170 euro kost bij een minimale afname per jaar van 250 stuks. Daarmee kom je al op 42.500 euro. Bovendien gaat het om meer dan 500 baby's, dus dan wordt dat bedrag nog eens ruim verdubbeld. En waarnemend directeur Joep Roosendaal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die twee werken sinds 2020 samen. Roosendaal was al directeur brandweerzorg sinds 2019 in Flevoland en vanaf 2020 ook in Gooi en Vechtstreek. En sinds 1 maart is hij waarnemend algemeen directeur. Roosendaal is bestuurskundige, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsregio's zijn wettelijk vastgelegde samenwerkingsverbanden van lokale en regionale overheden en instellingen voor brandweerzorg, ramp- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben eerst nog met bewolking te maken in Lelystad. De komende uren valt mogelijk een beetje motregen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op. Met de zon erbij en de matige westelijke wind is het met 24 of 25 graden aangenaam warm. Vanavond een mooie zonsondergang. Vannacht droog en brede opklaringen bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen een prima zomerdag. Er zijn flinke perioden met zon. Een groot deel van de dag blijft het droog. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar de zomerse waarde van 27 of 28 graden. Pas later in de avond...

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Nee, en ook met Tyler Ayers.
2: Ja. Hij is er nog steeds bij.
1: Ja, er moet het nog steeds vandaan gebeuren. Er is nog steeds geen tijd geweest om dat even goed voor elkaar te boksen. Dat de jingles ook weer kloppen.
2: Ja, dat komt
1: maar
2: goed.
1: Goedenavond en welkom bij het hartstikke programma van, jongen. Je regio, je luistert naar.
2: Pas op, Harry.
1: Ja. we trapten af met de band Godslave. Reset, Rebuild, Reclaim.
2: Ja, eerste singeltje van het aankomende nieuwe album. Het self-titled album.
1: Oké, heet het album gewoon Godslave? Okay.
2: Ja. En die komt 11 september, komt die uit.
1: Normaal gesproken doet een band dat bij de eerste album of bij het vijfde album. Maar hun zitten inmiddels al aan albums. Even kijken, dit wordt het zevende album volgens mij. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het achtste album wordt dit.
2: Dus. Ja, je kan ook, tegenwoordig zie je ook dat ze het ook doen voor het laatste album. Bijvoorbeeld Megadeth. Het laatste album heet ook gewoon Megadeth.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, laatst heb ik mezelf titled.
1: Nou ja. Ja, Megadeth begon altijd met hele leuke titels.
2: Ja.
1: Die hadden altijd twee delen.
2: Ja, dat werd steeds minder en minder.
1: Ja. Ze begonnen, de eerste twee waren natuurlijk al heel erg geweldig. Killing is My Business.
2: Ja.
1: Zo noemen ze het eerste album nog steeds, maar daar hoort natuurlijk achter And Business is Good.
2: Ja.
1: Dan heb je Peace Sells.
2: Who's buying?
1: But who's buying? En So Far So Good.
2: So What?
1: So What? Ja, het vierde album werd Rust in Peace. En toen ging het,
2: mis.
1: Was het klaar met die namen. Maar het concept van die eerste albums vond ik al heel erg gaaf.
2: Ja.
1: En er zijn meer bandjes die hebben een bepaalde regelmaat in hun albums zitten. Als je bijvoorbeeld de stoner band Baroness bekijkt. Mm-hmm. Die hebben altijd kleur in. Hun albums hebben altijd een kleur. Het debuutalbum is The Red Album. Mm-hmm. Het tweede album is The Blue Record. Dan krijg je een dubbel album, dat is Yellow and Green. Je hebt Purple. Dan heb je Golden Grey. Mm-hmm. En laatste album heet dan Stone. Dus misschien gaan ze nu verder met andere materialen. En ook wat leuk om te noemen is bijvoorbeeld Morbid Angel. Okay. Elk album van Morbid Angel begint met het volgende letter van het alfabet.
2: Oh, wat grappig.
1: Ga dat maar eens uitzoeken. Je hebt Altars of Madness, Blessed Are the Sick, Covenant. En dan, de D ben ik dan even kwijt.
2: Oké.
1: Maar
2: ik vind het altijd leuk. Primus, die hebben altijd van die albumtitels dat je denkt, hoe gekker kan je het hebben? Dat je eens eentje krijgt. Je hebt Frizzle Fry, Sailing the Seas of Cheese, Pork Soda, ja. Tales from the Punch Bowl.
1: Je kan er ook inderdaad hele grappige titels allemaal van maken.
2: The Brown Album.
1: Ja, en Skyclad probeerde natuurlijk in de tijd van Martin Walker altijd hele cryptische omschrijvingen van hun nummers te geven ook. Maar ook van titels van albums. Moet je er heel diep over nadenken.
2: Ja, nou, het laatste album hebben ze bijvoorbeeld. Er was net de Pokémon een rage was. Want het laatste album met Martin heette weer Volkimon.
1: Pokémon, ja.
2: Ja.
1: Nou, maar zo heb je dus Wii. Avant-garde a chance. Nou, als je dat snel uitspreekt, krijg je We Haven't Got a Chance. Of The Silent Whales of Lunar Sea. Maar het is The Silent Whales of Lunacy. Ja, maar Martin, dat soort cryptische omschrijvingen. Ja, weet je?
2: Martin is ook wel heel creatief met songteksten, titels en dat soort dingen.
1: Gaan we straks nog een klein beetje wat meer over horen. Maar daar gaan we nu nog even niks over zeggen. We gaan even een volgende plaat draaien.
2: Ja.
1: We gaan naar de folk-rock band uit Duitsland, Skandmal.
2: Ja, die hebben een nieuwe single, Sternsiegler.

0: Zero Lights van de Zweedse band Xion.
1: Ja, de vrij jonge band nog zelfs.
0: Ja, ze hebben nog maar één volledig album uit. En de volgende komt op 11 september. Dus het tweede album, When Stars Collide. En dit was de nieuwe single daarvan.
1: Ja, ik lees inderdaad, las net al, bandje gevormd in 2022. Toen de jongens allemaal nog onder de 18 waren. Dus een heel jong bandje, maar het is wel echt goed.
0: Ja, ja, ik vond daar inderdaad een beetje dat trash geluid. Het is een trash band. Zat er wel in. Een beetje de authentieke trash zoals Metallica, Megadeth, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar hier en daar de zang, ik had een beetje een Disturbed gevoel. En op een gegeven moment, dat laatste stukje, had ik zoiets van, ja, dit gaat weer een beetje richting power metal. Ja.
1: Zo'n mooie blend gewoon. Dat je denkt, die jongens pakken we overduidelijk een beetje overal de invloeden van. Het is niet van, we gaan exacte Metallica nadoen.
0: Nee, precies.
1: Ze maken een beetje een creatief eigen dingetje van.
0: Ja. De volgende band, daar ben jij heel erg druk mee bezig geweest.
1: Ja. Ja, ik dacht, vorige week hadden we fanatiek een gezellige week Crimson Glory met de in-store, Henk hier op bezoek. En per toeval kwam ik er ook achter dat voormalig Crimson Glory-zanger Wade Black van het Astronomica album met een nieuwe single kwam. Ter viering van de aankomende tour die hij gaat doen, waaronder in Breda, 11 juli staat hij. En nou ja, ik dacht, laten we Wade gewoon vragen van, mogen wij het singeltje draaien? En hij was er eigenlijk zo enthousiast over dat hij bij deze zelf het singeltje wilde aankondigen. Dus bij deze Wade.
2: This is Wade Black from Astronomica. And you're listening to our new single Dream on Radio Lilstad.

0: Ja, de mensen die dus Wade Black een warm hart toedragen, die kunnen hun lol op straks met een nieuw album.
1: Ja, een nieuw album. En 11 juli, €15 in Breda.
0: Precies.
1: Kom gezellig langs. Kom even gezag zeggen.
0: Ja, zal hij ook leuk vinden. Ja, het is bijna half.
1: Ja.
0: Dat betekent dat wij aandacht gaan besteden aan een keuzeplaat. En jij was vorige week volgens mij de laatste, dus mag je nu weer als eerste. Ja.
1: Nou, ik heb deze week in het thema van obscure bands, obscure albums, heb ik gekozen in de big ending van The Clandestine. En The Clandestine kan misschien sommige mensen bekend voorkomen. Dat is, we hadden het net al over, Martin Walkery van voormalig Skyclad. Heb je samen gedaan met ex-leden van Immortal. Zaten erin. Het is een beetje een verzamelbeentje.
0: Het is volgens mij alleen die bassist.
1: Ja, die bassist die Iscaria, zat erin. Ja. En er zat die gitarist van Sabbath zat erin. Drummer van Skyclad heb er een tijdje in gezeten. Heel interessant beentje. Helaas eigenlijk bij het maken van de EP al uit elkaar gevallen.
0: Ja.
1: En ze hebben alleen deze EP gemaakt in The Big Ending. Uitgekomen 2006. Heel gaaf door in 2015 door Hammerheart op vinyl uitgegeven. Ben ik heel blij mee. En er staat één nummer op. Dat vind ik absoluut een geweldig nummer. En dat is deze. Dat is A Beautiful Start to the End of the World.

0: Volgens mij gaat daar wat stuk.
1: Ja.
0: Die jongens hebben er duidelijk lol in.
1: Ja. Ik krijg zin in bier.
0: Back for Beer heette dit nummer. En de uitvoerende artiesten waren de Beerbusters.
1: Ja. En wat ik het grappige vind van deze band, die hebben bestaan van 1990 tot 96. Er is één live album uitgekomen.
0: En beetje Jewel-achtig dus.
1: Ja, en vervolgens hebben ze nu in 2018 hun eerste studioalbum opgenomen, Back for Beer.
0: Oké. Okay. En die komt nu pas uit? Of is het wat ouder dan?
1: Nee,
0: het is
1: wat ouder. 2018 en 2023 hebben ze ook nog een album gedaan met een... Half mens, half bier.
0: Oké. Okay. Ze beginnen een beetje hetzelfde thema als Tankard te gaan aanhouden, geloof
1: ja,
0: ik.
1: Ja, daar moest ik eigenlijk meteen aan denken, ja.
0: Ja.
1: Tankard doet het toch net iets beter en net iets langer.
0: Ja, die heeft wat dat gaat natuurlijk ook van dat soort partynummers. Maar daar zitten hier en daar ook wel wat serieuzere muzikale inslagen ja. in. Dus, nou ja, goed. De Beerbusters. Dus.
1: Ja.
0: ja. De volgende band, daar is de laatste tijd heel veel mee gaande. Tenminste, in ieder geval waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
1: Ja.
0: We hebben het over de band Left to Die. Als je een liefhebber bent van de band Death... kun je deze band waarschijnlijk wel waarderen. Want dit zijn allemaal oud-leden van Death.
1: Ja.
0: Die hierin zitten. Maar dit is niet de enige band die zich bezighoudt met... Als voortzetting van de band Death.
1: Want je hebt ook nog Gruesome.
0: Je hebt Gruesome die zijn eigen draai eraan geeft. Dus eigen composities maakt. Maar in de stijl van Death. Dus als je ernaar luistert denk je van... Hey, is dit een nieuw Death album? Nee, dat kan niet. Want Chuck Schuldiner is er helaas niet meer. Maar Gruesome maakt dus echt... In de stijl van Death maken ze hun nummers. En je hebt natuurlijk ook nog de Death coverband Death Tool.
1: Die heb je ook nog inderdaad.
0: Ook mensen in zitten die ook nog eens een keer met Death gespeeld hebben. Zoals een Steve DiGiorgio, Gene Hoglan.
1: Ja.
0: Dus die zitten daar ook in.
1: Maar ik zag ook dat in deze band, Left to Die, zitten ook toch weer mensen, weer leden van Gruesome.
0: Toch wel?
1: Ja, en Left to Die, daar zit ook Matt Harvey zit er.

0: erin. En Gus Rios.
1: Oké.
0: Okay. Zit twee ook nu mensen. Weer in Left to Die. Dus
1: nou ja.
0: die kunnen denk ik toch nog niet helemaal loslaten.
1: Nee.
0: Die krijgen er weer de kriebels voor. Maar ja, die komen ook weer met een gloednieuw album.
1: Ja.
0: Wat ik een beetje begrepen heb, moet het album grotendeels ook bestaan uit nummers die ooit wel bestaan hebben voor Def of in de periode geschreven zijn, maar nooit,
1: echt nooit gehaald hebben.
0: Nooit gehaald hebben of ja. echt helemaal zijn opgenomen, afgemaakt. En dat daar grotendeels dit album uit bestaat.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. We hebben daar weer een nieuwe single van gekregen. Ja. Van Left to Die. Je gaat luisteren naar Witch of Hell.

0: Ja, lekker.
1: Ja. Dat kan zeker niet verkeerd.
0: Wat kunnen we daar verder nog over zeggen eigenlijk? Niet veel.
1: Nee, dat is gewoon old school def. Ik denk als je alleen Scream Bloody Gore kent en overgaat naar deze, dat je eigenlijk niet het idee hebt dat je echt iets gemist hebt. Dit gaat feilloos in elkaar zo over.
0: Ja.
1: Dus nee, zeker waard. Dus ja. Dus als je een fan bent van Scream Bloody Gore, en niet ik, dan...
0: We gaan even vlug verder nu met de volgende.
1: Ja,
0: ik raak met deze bands altijd in de war, want je hebt Lorna Shore, dat is een vrij extreme band. En dan heb je ook nog een band die noemt zichzelf Audrey Horn, maar dat is meer een rockband.
1: Oké. Okay.
0: Uit Noorwegen. Dus ook van Audrey Horn hebben we een nieuwe single binnengekregen. Je gaat luisteren naar Insanity.

0: Ja, een oudje van Arch Enemy.
1: Ja.
0: We Will Rise komt van het album Anthems of Rebellion.
1: Ja, en overduidelijk een hele clean metal productie van Andy Sneap. Je hoort het direct wanneer Andy Sneap heeft gemixt en geproduced.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb de eerste drie albums met Angela. Wages of Sin, Anthems of Rebellion en Doomsday Machine. Hm? Anthems of Rebellion is het album wat ik eigenlijk het minste draai van die drie. Dus ik weet niet wat het is met dat album. Ik heb echt geen idee.
1: Het staat er wel bij. Het is het eerste album met clean vocals. Dus okay. Misschien dat je tegenstaat.
0: Nou ja, Angela met clean vocals zou kunnen. Weet ik niet. Geen idee. We zijn bijna toe aan het nieuws van 10 uur. Dat betekent dat we nog één keuzeplaat gaan draaien. Aangezien ik vorige week de eerste was, mag ik nu een plaatje opschuiven als tweede. Ik heb iets meegenomen van een band. Ja, vorige week waren we natuurlijk weer bij Henk in de platenzaak.
1: Ja.
0: En ja, natuurlijk gingen we daarheen voor Crimson Glory. Dus we hebben de plaat van Crimson Glory ook gekocht. Maar ik zag twee platen staan. Ik denk van, daar heb ik het derde album van. Ik moet die twee eerste maar even op vinyl hebben. Ik moet ze toch maar kopen. Ja. Dus ik dacht meteen, heb ik deze plaat eigenlijk wel eens een keer als eigen keuze meegenomen, deze band? En bleek dus van niet. Ah. Dus was voor mij dus ook een mooie aanleiding om toch deze band ik in mee te nemen. Ik heb het over de band Apocrypha. Mm-hmm. Het is een Amerikaanse thrashband. Ze bestaan niet meer. Ze hebben 3 albums gemaakt. En ik heb een track meegenomen van, van hun derde album. Het laatste album, Area 54. En daar ga je nu naar luisteren. Dit is Terrors Holding On To You. Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: Welkom terug, ja.
2: ja, wij trapten af met de band Blood White. Ja. And All I Said Was a Lie. Dus geloof hem niet.
3: Nee, hè? Mag niet liegen van mama.
2: Nee. Dat was dus de uuropener van uur 2. Verzoek de relatie met Godslave in uur nummer 1 met Reset, Rebuild, Reclaim. Ja. En zoek daar nog een derde plaat bij. En raad maar wat de link is tussen die platen.
3: Ja. En er zit heel stiekem, er zitten er een paar meer tussen.
2: Ja, je wordt een beetje op het verkeerde been gebracht.
3: Ja,
2: Nee, klopt, helemaal. Zoals gezegd, we gaan nog even een uurtje lekkere metal de eter inslingeren.
3: Ja.
2: En we begonnen dus met Blood White. We hebben nu de album van de maand. Tweede plaat van 2 uur is al het album van de maand. Nog steeds van Shroud.
3: Ja.
2: Ik heb hem nu ook inderdaad echt regelmatig rondjes laten draaien in de auto. Elke keer start hij weer opnieuw. En ik hoor elke keer weer nieuwe dingen.
3: Ja, het gaat echt alle kanten op. Het is echt een geweldig album. Ik heb hem zelf ook de afgelopen week ook 3, 4, 5 keer geluisterd. Toevallig ook naar Kennis Mij Festival boeken. Ik heb hem ook meteen doorgestuurd. Ik zeg, dit moet je voor volgend jaar boeken. Dit is vet.
2: Ja, en ik heb afgelopen zaterdag nog lopen kijken in de bak of ik toevallig het album kon vinden. Maar
3: op dit moment kan je hem echt alleen maar krijgen via hun Bandcamp. Maar dat komt helemaal vanuit Canada.
2: Okay.
3: Ik wou ook al de LP hebben, maar dan is in de verzendkosten zo hoog op het.
2: Ja. Dat is niet te doen. Nee.
3: Ze hopen voor een Europese distributiedeal, want ik wil hem wel heel graag hebben.
2: Dus, heren van Shroud, als jullie luisteren en jullie vertalen dit.
3: Kom op.
2: Wij willen het vinyl hier ook. maar dat betekent dus dat wij nog een track gaan draaien van het album. Ik heb echt bewust zitten luisteren naar het album. Welke track ga ik nu uitzoeken? En toen ik bij deze track goed aan het luisteren was, had ik echt zo'n idee van, dit is ook weer zo'n nummer waar echt alles in zit. Qua basis hoor ik heel veel black metal.
3: Mm-hmm.
2: Maar hier en daar toch ook een beetje de thrash er doorheen komen. En ja, zijn stem is natuurlijk min of meer een grensgeval tussen black en death metal.
3: Het gaat alle kanten op. En dan moet ik zeggen, als je luistert subtiel, hoor je ook de drums zijn heel punkig.
2: Ja.
3: Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik.
2: Ja. Helemaal mee eens. Het is echt een goed album waar je echt goed voor moet gaan zitten. En zet een koptelefoon op en ga dit dus gewoon goed beluisteren. Want het is zeker de moeite waard.
3: Absoluut.
2: Dit is dus Shroud. En de derde track die wij deze maand van dit album gaan draaien is Darkest Night.
3: Yes.

0: Volgens mij is dit echt iets waar Nederland verschrikkelijk goed in is.
1: Ja, dit is echt de typische Nederlands symfonische metal. Dat valt niet te missen.
0: Het is, wij komen geloof ik om in dit soort bandjes.
1: Ik ga meteen afvragen, heb Joost dit geproduceerd? Ja.
0: Dat is wel een goeie, hè?
1: Ja. Nou, maar ik vind wel, als je dit hoort, het nummer, de piano hoort, de constructie van het nummer en er dan bij leest dat dit een singeltje is van een debuutalbum, ja. Petje af.
0: Ja. Abstracted Mind, zo heet de band. Ja. En het nummer wat je hoorde was Rise Again.
1: Ja, het album verschijnt september dit jaar.
0: Oké.
1: Okay. Dus het is vierde en laatste singeltje, dus nu is het nog eventjes wachten tot die uitkomt.
0: Je zult het voorlopig even met die vier singles moeten doen en dan in september kun je los.
1: Ja.
0: gaan wij over naar een band genaamd Paradise.
1: Ja.
0: En ik kan wel een Paradise vinden, een metalband uit Zweden, maar die is opgeheven. Dus ik neem niet aan dat het die band is.
1: Nee, dit is een ander bandje. Dit komt al 2002. En is een tijdje uit elkaar geweest. Heb dingen samengewerkt met Mike LeJevin en de Piggy van Voivod. Mm-hmm. Dus wat dingetjes meegedaan. Tijdje weg geweest. Hebben een 2020 hebben ze een comeback album gemaakt. En sindsdien voornamelijk alleen een beetje shows gespeeld. En nu hebben ze zowaar een keer in 6 jaar een nieuw album. Wat er aan staat te komen.
0: Nou.
1: Op dit moment zie ik alleen nog maar de single. En dat is de single Queen of Mars.

0: dat beetje in de stijl van Municipal Waste en Nuclear Assault en wat heb je nog meer voor de DRI?
1: Het is ook een bandje wat bestaat uit natuurlijk leden van toevallig die bands ook. Ja.
0: We hebben het over Iron Reagan. Je hoorde Turning Green, nieuwe single van hun.
1: Aankomende EP. Even kijken, ik had hem hier net van me.
0: Demonetization.
1: Ja. Mijn EP'tje, 18 september op vinyl. Door Relapse Records.
0: Rottig je strot uitkrijgen. Relapse Records.
1: Ja, die kwam weer heerlijk uit.
0: Ja, ik ben... Net hadden we natuurlijk aan het einde van het eerste uur... hadden we Apocrypha. Met, Terror's Holding On To You. Mijn keuzeplaat. Ik ben gek op dit soort authentieke thrash. Ik heb ook al heel wat van die thrash bands meegenomen. Mm-hmm. Maar dit is ook zo'n genre binnen de thrash. Hè, crossover heet het.
1: Ja.
0: Waar ik ook wel wat mee kan. Ik was een groot liefhebber. Eigenlijk nog steeds. Maar de band bestaat niet meer. Nuclear Assault. Maar ook Municipal Waste. En de bands die ik dus eigenlijk net opnoemde allemaal. DRI. Allemaal van dat soort crossover bandjes waar ik...
1: Voor mij is het dus een genre. Ik ben er bekend mee, maar niet heel inhoudelijk met de bands. Ik een crossover, ja, Stormtroopers of Death. De eerste CD die ik van mijn broer heb gekregen.
0: Ja, maar dat was ook wel een band waarbij je zegt van... Of een genre wat op dat moment aan het opkomen was.
1: Ja.
0: Waar je inderdaad zoiets bij had van... Wauw, dit is weer nieuw.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld, wat ik ook bijvoorbeeld een hele gave band van... is ook redelijk nieuw. Redelijk nieuw. Relatief gezien ten opzichte van hoe lang dit genre al bestaat.
1: Hm.
0: De Duitse band Dustbolt is ook zo'n verschrikkelijk gave... kruising tussen thrash en de crossover thrash... Die bijvoorbeeld zo'n band als deze, Iron Reagan, maakt.
1: Oké, okay. Dus luisteren.
0: Ja, Dustbolt, hele gave band ook.
1: Ja.
0: Maar goed, Iron Reagan hoorde je dus en Turning Green.
1: Ja,
0: en dan is het bijna half. Het heeft nu geen zin meer om nog een plaatje van, anderhalve minuut te draaien. Laten we gewoon de derde keuzeplaat gaan aankondigen. Die is van Martien. Hij is er vanavond helaas niet bij aan de telefoon ook.
1: Nee.
0: Dat zou hij wel proberen, maar hij liet weten dat hij vanavond een etentje had. En dat gaat natuurlijk voor. Hij is per slot van rekening op vakantie.
1: Ja.
0: Dus.
1: Maar dus de keuzeplaat van Martien van deze week. Martien heb gekozen voor de legendarische Duitse band Accep. Die viert hun 50-jarig jubileum met een album Teutonic Titans. Verschijnt op 4 september dit jaar. En dat is eigenlijk een album van heropnames van 19 klassiekers. Met maar liefst 50 gastmuzikanten over de hele metalwereld.
0: Zo.
1: En... daar zie je iedereen voorbij komen. Op bijvoorbeeld een nummer als Fast as a Shark komt Phil Anselmo voorbij. Kirk Hammett, Mickey D, Balls to the Wall met Rob Halford. Maak wel heel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Matthias van de Scorpions. Sevas met Tobias Forge van Ghost. En Ray de drummer van Korn. Lovechild met Billy Corgan.
0: Smashing Pumpkins.
1: Ja. Ik weet niet wat dat wordt. en David Elfsen natuurlijk, voormalig Megadeth. En Accept doet dit jaar een gigantische wereldtournee om dit album en het 50-jarig bestaan van Accept te vieren. En die staan onder andere ook in Tilburg en in Brussel. En ja, om dit te vieren, voor deze gezelligheid, heeft Martien dit keer ook gekozen voor de nieuwe single Fast as a Shark met Phil Anselmo.

0: Ik moet zeggen dat deze band mij al aardig verbaast.
1: Ja?
0: Ja. En verrast.
1: Ja, dat klinkt niet, het klinkt zeker niet verkeerd.
0: In het begin had ik echt zoiets van, nou, laat maar gaan, weet je wel. Totdat, ja. En toen ze ook begon te zingen, had ik zoiets van, nou ja, oké. Okay. Toen ze ineens die scheur opentrok, dan had ik zoiets van, oh, wacht even. Er komt ook nog wat anders uit.
1: Ja, nou, ja, dan, moet je verwachten. Want 28 augustus, dan komt het album.
0: Ja. Jidos heet dat album.
1: Ja.
0: Het nummer wat je overigens hoorde was Motina.
1: Ja. Wat moeder betekent.
0: Ja, en de band heet Black Spires en ze komen uit Litouwen.
1: Ja, en wat ik een beetje begreep, moet het ook iets van een conceptalbum zijn.
0: Oké. Okay.
1: Het is een tweede album ook, dus als ik zo lees, ook de titel, dan moeder en dat. Ik maak wel nieuwsgierig naar de rest van het verhaal, van waar gaat dit heen?
0: Ja, even in de gaten houden dus, Black Spikes.
1: Ja, zeker.
0: De volgende band die heeft ook al de nodige sporen verdiend in de metal. De band Skolt.
1: Spreek je het uit.
0: Ja, Skolt. ze komen uit Denemarken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, komen weer met een nieuw album. Ik moet even mijn mailtje erbij pakken. Want,
1: ik had toevallig in mijn artikeltje zegt weer dat het een Franse band is.
0: Frans?
1: Ja, met Nordic Inspirations.
0: Oké. Okay. In ieder geval, het nieuwe album heet Oorlog.
1: Ja.
0: 25 september. Ik had even opgezocht wat dat nou ook precies betekent. Dat betekent iets van oorworm.
1: Oh.
0: Ja. Ja, kan er ook niks...
1: Nee.
0: En de titel van het nummer wat je nu gaat horen, dat is Dramakona.
1: Mm-hmm.
0: En als je dat in het Deens vertaalt... Dan betekent dat iets zoals droomvrouw.
1: Oké. Okay.
0: Dus.
1: Ja, maar ik lees ook dat in principe het hele album explores themes, connections to dreams, prophecies and the role of women with shamanic traditions.
0: Nou, dus kijk.
1: Het schijnt er weer een spiritueel album te worden.
0: We gaan eens even luisteren naar Skolt. Dit is Dromakona.

0: Ja, nog steeds een van mijn favoriete Orphanage-nummers. Ik kan er niks aan doen.
1: Het was wel echt goed.
0: Ja, At the Mountains of Madness hoor je van hun album By Time Alone.
1: Een van de weinige muzikale vertalingen van H.P. Lovecraft.
0: Een van de weinige?
1: Ja.
0: We zijn er zat volgens mij.
1: Ja.
0: We komen om in die verhalen.
1: Het is ook zo'n titel, At the Mountains of Madness. Als je dat ziet, het kan ook niks anders zijn dan...
0: Nee, maar dat heb je bijvoorbeeld ook met titels als The Call of Cthulhu.
1: Ja.
0: Is ook van Lovecraft. Mijn favoriete band, Mekong Delta, The Music of Erik Zaan, is ook een Lovecraft. Oké, het is een heel dun verhaaltje. Het is heel kort, niet dun, het is een kort verhaaltje. Maar het is een Lovecraft verhaal.
1: Ja, maar dat vind ik vaak wel leuk dat bands en zie ook bij films, dat ze toch wel die basis pakken van een Lovecraft verhaal, maar dan eigenlijk bijna altijd wel weer een eigen draai eraan geven, een eigen dingetje erbij bedenken, wat het dan ook weer een beetje hunzelf maakt.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan wel weer interessant. En dat maakt ook wel die Lovecraft-verhalen interessant, dat je ze zo kan ombuigen.
0: Ja, want voor de mensen die dat niet kennen, ze zijn vrij moeilijk te lezen in het oorspronkelijk Engels. Dus als je een vertaling kan lezen, dan is er misschien nog een touw aan vast te knopen. Maar in het oorspronkelijke Engels is het erg lastig lezen.
1: Ja, ik raad aan om gewoon de Nederlandse vertaling misschien te lezen. Dat het iets makkelijker maakt.
0: Wij gaan over naar een band. Hij stond in de lijst. Ik denk ik gooi hem erin. Maar volgens mij stond hij op het lijstje van Martien. Ik heb geen idee wat ik moet voorstellen.
1: Het is een Zweedse extremist band. Lees hier. Die hebben getekend bij het label Creating Evil Art. En die komen ook weer aan met hun album Heirdrock. Die komt later in de herfst van dit jaar moet die uitkomen.
0: Ja.
1: En daar is nu dit eerste singeltje van Enjoy the Feast.
0: Ja, je gaat luisteren naar de band Hertsmelta.
1: Ja.

0: Wat was dit?
1: Geen idee.
0: Was een goede keuze van Martien.
1: Dacht ik wel. Ja. Is wel een leuk bandje om bijna mee af te sluiten. We gaan afsluiten met deze.
0: Ja.
1: Want we kunnen hem eigenlijk al niet helemaal meer draaien, helaas.
0: Ja.
1: Dus je zult het hier even mee moeten doen. Dit is de nieuwe single van Devourment.
0: Leuk.
1: Je gaat luisteren naar Pious Impity.
0: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.